As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

wat je voor mij doet. Maar mijn woede raakt soms op. En ik vier het kan je plaat. Al die dingen wat ik doe.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En hy is Piet aan, hy sê mieren om my hart. Hartelijk goeiemorgen, weer eens hier bij Lekker Luisterstasie, Ewen Bresler. Net voor dit Casting Crowns, Who Am I? En John Riboto, to take my heart, take me. So ja, dit is hier bij Lekker Luisterstasie, absoluut prachtig, lekker om samen met julle te keir, om seker te maak, alles is lekker. Baie is baie nat, so maak net seker dat jy word eindelijk rij vandag. Is nogal een heavy in die buitenkant. Al die normale slag gehad is natuurlijk vol en as padwerke en allerhande dinge wat in actie is. So asblief julle rij net mooi. Verder sê ek vir julle hartelijk goeiemorgen hier op geloofse werkwoord. Ek is Gerrit de Jager. Ek gaan saam met julle tot net so voor 9 en ons lekker keir hier is en om groot maak en natuurlijk ook lekker muziek luister. Maar dit alles gaan so saam, nee? Dit alles gaan so lekker saam. It's die praise and worship is waar jy die boek oopmaak, is waar jy die liedjie sing, jou hande klap en seker maak jy prijs die Vader op die rechte manier. Nou, ek gaan julle bykie later vertel waar ek was die laatste paar dae en kan nie wacht om hierdie met julle te deel, man. Ja, ons was baie bezig die laatste rikkie. Ek was die laatste 2 sondae nie hier nie ook, as ons nie bezig was met iets bykie ver nie. Dan was ons bezig met bediening en so moet nie denk, ek los julle so op een kant net vir niks nie. Ek los julle op een kant terwyl ons die woord van die Here versprei. Maar so net na 7, dan gaan ek bykie vir julle vir laat weet oor al die dingetjies en wat ons gedoen het en wat ons beleef het tussen die gemeenskap. En ek kan nie wacht, man. Ek kan nie wacht om dit met julle te deel, nie.

0: Ja, ja, ja, ik is Manuel Escortio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6.
1: Yo, lekker.

0: Blanca van Scotty McCreary, I love you this big. Don Gibson net voor het met ouwe lonesome me en Splinter net op luister vir hem Don Williams, Try Me Again. Tijd om te kyk wat op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het. Op die 13de September in 1965 het Buck Owens die nummer 1 country album I've Got a Tiger by the Tail gehad. En Owens het later gesê hy het hierdie idee vir hierdie lied gekry nadat hy een SO-vulstasie se teken met die maatskapie se slagspreek destijds gesien het. Put a tiger in your tank. Dan in 1971, Decca Records stel Loretta Lynn se album You're Looking at Country vry. 1972, George Jones neem de Grand Tour op by Atelier in Nashville. 1977, Johnny Cash neem I Would Like to See You Again by the House of Cash in Hendersonville in Tennessee op. En dan in 1991, Patsy Cline's Greatest Hits word as triple platinum gesertifiseer.
1: I've got a

help me make it through the night. John Dean with Take Me Home, Country Roads en Bobby Angel met You Ask Me To. Tijd voor nog een splinter, een nieuwe Engelsnit, Josh Turner met Loretta Lynn Lincoln. Een gewilde country liedje, die Amerikaanse country kunstenaar Josh Turner. Die snit is opgewonde humoristische story oor een country sanger wat een tweedehandse Lincoln motor by die handelaar koop. En die verkoper beweer dat die voertuig voorheen aan die country muziek icoon Loretta Lynn behoort het. Nou, terwijl die sanger met die massieve motor deur die strate van Nashville ry, ervaar hy ontmoeting met country-ikone en sluitende visioen van Dolly Parton en een verskyning langs die sypaadjie deur Loretta Lynn self. So hier is Josh Turner met Loretta Lynn's Lincoln.

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waar je?
2: Voor je bij die deur komt, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachines, skorrelgoedwassers, ijskasten, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpen. Zelfs tot 2 uur rijwerk.

steeds wis. Duits wis, haar soet liefs nie hier, maar ferm Duits wis. Duits wis word donker, Duits wis word goed.

my verstaan. Hoe is zomer, sommer so, indien dit kan verdwijnen.

0: week, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Is there, you suk wie?
3: Kapitaal.

0: like a sliffy O'Ally. Eindelijk nogal bij je.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

voor die deuners, mijn handen voor die leven. Wat daarom die leven, maak ik tikkie draai. Als jij van mij kan zien of jij in mij nog steeds wil leen, zal ik vanaan bij jou kom leen. Ons vat hier drie links en hier drie rechts. Twee, drie, acht en toe een trek aan.

Door die duinen, smijt door die leven. Vat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leen, zal ik vanavond bij jou kom leen. Door die duinen, smijt door die leven. Vat daarom die leven, maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leen, zal ik

0: langs die pad. WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Bra, ik smaak een beetje keier. Hoe voel je?

jou familie en vriende achterlaat. Al praat jy ander taal, in een nieuwe land, se vee vooral, bly dit speet en bloed waarmee jy als betaal.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.